Zo, ik heb een beetje het gevoel dat ik in een bunker zit vanmiddag hier. Hermetisch afgesloten alles. Ik kan hier naar buiten kijken, maar zo blijft het in ieder geval lekker cool hier in de studio. Goedemiddag Nederland, goedemiddag. Dit is 24 Disco International. En ja, de Stad Centrale, de Lunchtime Show. Back to the room.

0: Het is zomer.
1: Zomer op je radio.
0: Zomer op je radio.
2: Luister naar 24 Disco.
3: Das ist SAT-Zentrale Retro. Deine Musik, unser Sound.